know, ba-do-dee-yo, no, ba-do-dee-yo, won't you come out in the silvery moonlight, da-da-da-da-da, love will whip, da-da-da-da-da, and wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop